begin ontverde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Radio en Music vertop zijn Engelsen, zeggen mij in tosjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Seraphon van de Voelja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagu Radios van ons natuurlijk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: 16 achter de tanden.
1: Dat is geen probleem. Wie je ook een liposuctie of een tetanus optrekken of een witlotonic zuigen of misschien een flos 20 centimeter langer. Zolang dat je maar stingen genoeg is, is er niks geen probleem.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: echt vernolscht.
1: Allee, wat gaan we raden?
2: Allee, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: alleen op gedronken.
1: Oh,
0: dat gaat
1: echt door. Zeg het over een oppositering dat er dobbin is te doen.
2: Hé, hey, laat je voor mijn rust doen.
1: Hé, hey, hey, hey,
2: anders moet al rekening niet afvragen.
1: Pas op, jongens, zien wat dat van zegt, want als je in de privé-sfeer begint...
2: Oh, doet dat heer ook, dan gaan we drank blijven.
1: Goed, pikeurbeul.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: De

0: Hey, kom naar een bosch. Ben je content?
1: Dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde. Elke minuut. Ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: by Owen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Are You in Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

0: Roep een school!
1: Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das goed!
2: Godverdomme, dat was goed, hè?
3: Zo je dat paas nou horen?
4: Thanks!
2: Ajoen Music!
3: Verhaal d'Ajoen!

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: aber Korte gepickt.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.

0: alleen een portrettentrekker dat alle dagen verzijten mocht.
1: Yes.

Serafan van de Vulja Goeits van City Music luistert er online op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Oh.

Matanoch. Allee, ze hebben het weer geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Café.
1: Meer de Neven App. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem staan op het balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Goedenavond, meneer. Eer we nog een tafelje voor tweeën?
3: Moba niet, madame. Want bij een douche eer nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
4: Welkom bij Shade Douches.

0: City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
1: App hem al.
2: Ik wil mijn man mij kloeiten. En het liefste mijn groeiten. Met een ferme kont. Een tong in zo en een mond.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download.

0: heute Gast.
1: Ajoe Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: En een gebied dat is nogal een schalen. Mel van Toiten kan ik hem niet verstoppen.

vers op en krapjes om mijn balen. Hoe geen tijd om naar mijn werk te gaan. Mijn gebier dat is nogal een schalen.

0: schoeiste carnavaliek is echt de schoeiste.
1: Even haar aandacht voor het Swiss verkeesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: de bom.
1: Werken, vielen,
0: moeten men dan nog willen?
1: Brengen, brengen,
0: word laten zien, brengen.
1: Werken, vielen,
0: wij slikken van de pillen.

0: ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
3: Meer de Neven app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
1: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Zeg, we moeten 4 pixelsissen, een liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
1: Ayo en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOM Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
3: Op Pieter Voet. Op festival. Zes op de Mert met carnaval. Zie de aal.

Au festival, zes op de merd, met carnaval. Zie de aal, die handjes schoon. Van links naar rechts, gelijk naar witte wissers.

0: Braderie op de Werkenmarkt. Schiefrecht Oeveradeer, aan de andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah, morbe!

0: Amai met frak. Satijn met bacon. Kon ervan genieten.
1: Luister het goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M. Want door is te schrijven, dat is een natte vingerkoes gemoest. Mooi.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit een eer. In mooi stad te beleven, ik zit er regiel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al aan brazet gehad.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Jules. Je dat wel doen, jong. Ze beetje dan je nou lange vingers, hè. In plaats van een

0: Ja. Dann ambras es doch nicht mehr hellig als früher.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven App. Voilà, Johan Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De Neven Johan Music App.
3: App de mal.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loeipen. Ben moe en ik stink hier in de wind. Het is goed.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebied.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
2: de mal.

adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om donderdag over het mei, als ik de mertzings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet uit. Wat een droom ik kijk mij om.

0: Het is een laatos van jij.
1: IOIN Music, de nummer 1 van de IOIN.
2: Wil je gewoon mee, hè?
3: Ja, waar gaan we naartoe misschien?
2: Op café, blijven hangen.
3: Op café, op

Johnny zou ze komen zoals een boeven in mijn oes, want ze zou ze tikken zoals een hele kleine moes. En op doe gevissen zijn ze graal aan beteer, omdat ze de stoet na langs toen niet meer passeert. Keer neem haar van op de tafels op de stoelen, ooit sta je en geef mijn hart gestoelen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Oh.

0: Ajoin Music.
1: 100% Olst.
2: Denes demonio.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music app.
2: App hem al.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat wafkwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Let it

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben geboren.

0: Lover,
1: the Mueller.

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oshnati.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ajo en Music.
3: Gedierig goede muziek.

0: gierig goeie muziek.
1: Je gooit naar het klein college en dat is in de vrouwheidstroot. Zo'n sma en gij weer later een goeie navekoot.

De preek zou de poster, dat doe je het gewoon. Kooi me zot gerepeteerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben isch no slo.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Ik dacht ik in aan de gelei. Ik heb mij een andere gezocht. Ik was direct onneerverkocht.

AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De

0: en Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten men toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kierkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

hy is aan oude verrol. Dus hooggeriste my moois my, langs al dolsterste stroten, en zie je ons stad, deinen andere

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover.
2: Oceaners.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOI Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.

een zit vol met shit, dat ze raar. Het is ziekelijk. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

Radio en Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

dam, dam, stier weg, stier weg. Mag er dan, mag er dan.

0: by Your Music. Plezante Radio.
1: Al schneer zich moe naar nog iets kwaad.

0: de loafers in ons...
1: Iowa Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Morning.

0: zou wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje kamparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB Café.
3: Meer de Neven app. Voilà, joe in music.
4: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app. App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

ma santé, moi, ne koop. Je zet me gewoon op kant en gebolle top. Als we goed dat hier niet voes, omdat ik kamerood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

0: Nieuw-Zeelando, nee, ambetant.
1: Wie doet er hier een oezel en wie doet er hier ambetant? Dan toch met mij gewoon moen, dan gooi je gewoon slapen, de ambetant. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het gemagenant.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Music.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

genacht. Van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Een CMB-café.
1: Meer de neven en voilà, en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, en Music. En luister naar en Music overal en altijd. De neven en Music app.
2: App hem al.

Ze biedt valden. Is dan aan het voor te dansen. Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog twee dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet de muziek af. Het is hier getoond.

0: Ze moest nog een polka, alstublieft.
1: Is er een fan van de Voel Je Goed iets van City Music? Luister dan online op City Music Wing Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed radios van ons natuurlijk.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

welke Noorsener wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, we droom op haar nief, begint jou een gier verwij. Die voel je me pikt,

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App de mal.

0: luister dus voor af naar morgen. Wat ik vertel, daar blijf ik boor. Overal word ik maar gewoon. Moen ik me, loot ik om. Voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer. Bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, okay, en nog schoevelen.

rode rage van fluffels in een pakje chips is er niet verraad, John Gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Ieder student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil gewoon weg, maar op internet. De

0: alle maandes en een GSM in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we spier, bedankt ons hier op de pompier voor een selfie.
1: Wat?
0: Een carnavalfie!

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: De nummer 1 van de jongen.
2: Je zijn de fermes, doe het hazekazing. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke bijschijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: schmorten door talven op dat plan. Met graalijk schiere voeten, maar we zing waar nog in blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal samen. Ik zing naar de vrouw van hier en ook. En ga de jolle mooi, bij mij.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die een nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En nou we zeggen, dat is al zeven de roa.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je voor de roa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Barkley van de Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. Ik paas een oei, die naal straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeploste tippen. En dan gaan we zeggen, dat is alles even de roa. Maar we je gooien

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: FM op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Geef Mojang.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Bij Robinkels te zien, dat je moet, Jean. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door eens de auto.

0: basanert op de juiste plos. Een olsneef droog zijn hart op de juiste plos.
1: Heeft er hier iemand een grizzlybeer gezien?

0: Ik ben een kalf, mijn jongen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ai, mi-am, mi-am brucat pista.
1: Are you in music?
2: Zeg, Vincent, wat in de biesjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

rek verdriet gelijk dat moet. Bijna vong in het mouske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren is gofiersten, op de mijlen met haar biersten, zeven keer.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Gedierig goede muziek.
2: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
3: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
2: Hier

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af.
1: Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.